0: Ook tot ziens, tot ziens.
1: Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens.
0: Van binnen ben ik warm. Sjoe, hè. Oh, pas goed, hè.